0: Ik kreeg er een hul, ach maar ik wil het kiel.
1: There's a Gaelic proverb saying,